mooi vind om even voor te lezen. Mooi vind ik om even voor te lezen.